Rik is nou hier op RSG met Ek Wonder. Ons het binnenkort aan Maletjie. Geen het gauw vinnig die leidrade weer van Gogh. Dan Sir Ernest, Harry en Nikki. En die derde vraag gaan oor Wereldoorlog 1. Pas nog vir jou lekker muziek en net hierna kan jy uitsien na Dylan Lerma, eers Shawn Mendes.

Dylan Lerm hier op RSG met Emma Song en Shawn Mendes. It'll be okay voor hierdie ene. Verander so klein bietjie van rat en ritme op pad na die 10 uur nuus met The Pretenders.

Many of Bruce Springsteen met Glory Days. Hy stap ook al aan in terme van en daai een van die 1984 album Born in the USA. Heidi Miller-Isaacs aan die woord. Hier is Kane Brown met Woman.

In musiekbonbons van 4 juni is daar muziek van onder andere João Bom Tempo, een Portugese componist, een deel uit het celloconcert van C.P.E. Bach en

Celine Dion hier in Spitstyd, Where Does My Heart Beat Now? Binnenkort nieuwshooftrek is saam met Karen en sy het ook een verkeersverslag wat sy saambring. Eers nog hierdie een van Jackie Lou en het neem ons tot by 3:30.

Mozart se La Turca hier op RC waarna ons nou geluister het en die viool natuurlik deur David Garrett. Nou op die kop 9 uur hier op RC.

Dit dan die rou, sielvolle stem van Wyle Lasa de Sella met De Cara alla Pared. Volgende is die Amerikaanse sangeres Sarah Jane, beter bekend onder haar verhoognaam Wolf Larson. Haar muziek is intiem en dikwels net begelei deur 'n cello. Hier is sy met die aangrypende If I Be Wrong.

dit dan heaven met Promise. Ons gaan haal nou 'n ou juweeltjie uit 1968 uit die kas uit en dit is Julia Dream deur Pink Floyd.

Dit was Miles Davis met Human Nature en Natu. Voorplay se prachtige verwerking van Fields of Gold. Nou, interessant genoeg is nie een van hierdie liedjies oorspronkelijk jazz nie. Nou, Human Nature het begin as a Michael Jackson treffer, terwyl Fields of Gold een van Sting se mees geliefde liedjies geword het. Maar dit is mis nou wat groot musiek doen. Dit absoluut weier om in een genre, een era of selfs een generasie vasgevang te bly. Nou vanaand ontdek ons hoe liedjies telkens hulle nuwe lewe kry wanneer kunstenaars hulle opnuut interpreteer. Nou volgende hoor ons Karen Sosa se elegante weergawe van Radiohead se Creep, gevolg deur Kenny G se verwerking van A Beatles treffer, 'n liedjie wat meer as 'n half eeu na sy ontstaan steeds gehoor regoor die wêreld.

Van Michael Jackson tot Prince, van The Beatles tot Bruno Mars tot Sting en ook Radiohead. Ons het gehoor hoe groot liedjies hul oorspronklike tydperk oorleef en telkens nuwe kunstenaars inspireer om iets vars en besonders daarmee te doen. Dankie dat jy saam geluister het na Jazz op RSG. My naam is Fran Rieke Lukas en mag musiek wat jou raak jou altyd bly verras. Tot volgende keer en volgende week. Maak seker om al jou terugvoering en ook jou versoekies te stuur na franrico@rsg.co.za. Vir nou, kyk mooi na jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

Dat is Elton John hier op RSG met Sacrifice. Ik hoop je kijkt nog lekker samen met mij hier in Chilltijd. Ons luisteren naar Sufjan Stevens met Flint. For the unemployed and underpaid.

0: Dompel in kookwater teen 100 grade Celsius. Dit is hoekom hierdie sade opkom soos hare op 'n hond na 'n brand. Die puls van honderde grade Celsius breek die testa en dan kan die saad ontkiem. Op laas, Annemeliese, kom ons nou by jou diertjie uit. En hierdie is hun, soos het gesê, een kikkervisgarnaal uit die genus Triops. Nou ja, waar kom die naam vandaan? Dit is Grieks vir drie oë. Hierdie diere is so oud, soos die selekant en ginkgo biloba en word beskou werklik as lewende fossiele. Hulle het ongeveer so 200 miljoen jaar gelede ontstaan en toe reeds by Gondwana. Ons het al baie keer gepraat oor Gondwana, die superkontinent voor kontinentale dryf die vastlande gevorm het soos ons dit vandag ken. Die voortplanting van hierdie klein garnale is seksueel, met ander woorde hulle paar, en dan word eiers bevrug, maar in die mees extreme toestande is hierdie diere hermafrodiet, en dit beteken dat die eiers in 'n individu intern bevrug kan word. Na hierdie eiers dan uitbroei, kan hulle ongelooflike ernstige omgewingstoestande verduur. Hulle kan vir 16 uur, die lewende diertjie, vir 16 uur teen 98 grade Celsius voortbestaan. Nou, volwassenes hou van so 36 grade, maar hulle kan selfs vir 2 uur teen 40 grade Celsius. Kan dink jou in, water, nie die omliggende klip, nie die water van 40 grade. Daar is 'n verdere buffer ingebou in dat hierdie diertjies nie met die eerste paar druppels begin ontpop nie, maar hulle wag vir genoegsame reën, want dit sou fataal wees as daar 'n seemissie oorkom en almal ontpop. So hulle wag dat daar genoeg water is en dan begin die hele spul ontpop. En hulle lewe dan, indien die water sou hou, so om en by 90 dae. Oor die drie oë van die diertjie, daar's twee dorsale saamgestelde oë, byna soos die van 'n naaldekoker, nou nie so kompleks nie, en dan een sessiele oog. Dit beteken soos dat die oogie plat sit op die dier en nie soos krappe op 'n steeltjie staan nie. Dan die derde oogie is 'n sogenaamde ocellus, met net 'n enkel lens en sonder 'n retina. Ek vermoed dit is bloot om beweging. Die oog se dorsaal, met ander woorde aan die bokant van die liggaam, en sou daar 'n waatvoeltjie verbykom wat hulle opluk, sal hierdie primitiewe oog die beweging optel en die saamgestelde oë dan die situasie verder aftas. Nou, hierdie is van die mees merkwaardige diere op aarde. Mens kan hulle byna extremofiele noem. Extremofiele word verwys natuurlik na diere wat in warm fonteine, soos byvoorbeeld in Amerika se groot parke, Grand Teton in Yellowstone. Ek het dit self gesien, teen letterlik 'n graad onder kookpunt is daar oorvloedige lewe, geel en oranje swamme wat in hierdie kookwater lewe. Annelise, dankie vir 'n werklik boeiende video. Wie sou ooit kon dink dat 'n verdorde maanlandskap sulke juwele kan oplewe?
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos aan lise@hoeverklaarjydit.co.za. Jy kan dit ook stuur na info@rsg.co.za. Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. Vandag se paneel sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en ekoloog Dave Peppler. Onthou, as jy enige Hoe Verklaar Jy Dit episode gemis het, kan jy die potgooi gaan luister. Nie net op RSG se webwerf nie, maar ook op RSG se splinter nuwe toep. Laai dit af op jou selfoon en luister enige tyd op enige plek waar jy wil. Volgende gaan entomoloog professor Henk Geertsema aan die woord wees om ons meer te vertel van insekbevolkingsdinamika.
2: Dag, luisteraars en lesers. Ek het 'n vraag vandag. Bespreek asseblief die konsep van insekbevolkingsdinamika en hoe faktore soos klimaatsverandering, habitatfragmentasie of siektes insekbevolkings en ekosisteme kan beïnvloed. Sjoe, 'n vraag oor bevolkingsekologie wat 'n lang bespreking noodsaak. Kom ons begin by die basiese ekologiese vereistes van enige plant en of dier. Die heel eerste drang van enige individu of groep individue, 'n populasie dus, is die soeke na geskikte voedsel, dan na maats en dan na skuiling. Die populasiestruktuur verwys na die samenstelling in terme van ouderdomverspreiding, geslag, terwyl die groei gelyk is aan die tempo van groei oor tyd. Dis 'n verandering in die grootte van 'n populasie wat kan afhang van migrasie en ouderdomverspreiding. Ek het verwys na populasies as 'n groep individue van dieselfde spesies, maar dieselfde spesies kan ook verwys na verskillende bevolkings, soos by die mens. Eienskappe, soos byvoorbeeld geografiese voorkoms, of ouderdomgroepering, soos jeugdiges of pensionarisse. In die laaste geval word ook dikwels verwys na die vergrysing van 'n populasie. Populasie-ekologie handel oor die verband tussen en met die digtheid of getal van individue van 'n soort in 'n habitat of plek. 'N vraag wat opduik is, waarom wissel die getalle van party insekte dramaties in die een geval, maar bly redelik konstant in ander gevalle? Hoekom is party insekte skaars, ander weer volop? Wat is die faktore wat aanwas en afsterwing bepaal? Die grootte van 'n populasie word bepaal deur die balans tussen geboorte en afsterwe. Die grootte van 'n populasie verwys ook na die digtheid of getalle van 'n bevolking aan 'n omgewing of habitat. Digtheid van 'n populasie verwys na die getal individue per grondoppervlakte of 'n volume water. Die digtheid sal, na gelang van omstandighede, toe of afneem, met ander woorde die dinamika van 'n populasie. Meeste studies in die verband behels insekte van ekonomiese belang met vrae soos onder watter toestande raak insekte of bereik hulle plaagstatus, en hoe kan 'n mens die toe- of afname in insekgetalle beheer? Die vraag word gedek onder die begrip van ekonomiese ekologie. Die eerste stap in die bepaling van insekpopulasie se volopheid of oorvloed is om die omvang van die populasie in 'n spesifieke plek soos 'n boord te bepaal. Waarom is sekere insekte aanwesig in die boord? Wat is hulle getalle? Neem hulle getalle toe of af? Wat is die skade wat hulle veroorsaak? Is daar natuurlike vyande? En ten laaste, hoe kan hulle getalle beheer word? Navorsing oor populasies begin met die ontwikkeling van metodes van monsterneming om die getal of digtheid van die insekpopulasie in die habitat te bepaal. As die habitat duidelik begrens is, soos 'n plantasie of boord, kan mens die aantal individue van die bevolking bepaal. So 'n bepaling word dan uitgedruk as byvoorbeeld 10 plaaginsekte per vierkante meter of soveel muskietlarwes in 'n liter water. Sommige insekte leef in die grond of in water of selfs in die atmosfeer. Grondinsekte soos aardvloeie word gemonster of hulle populasie se digtheid bepaal deur byvoorbeeld die aantal aardvloeie per kubieke sentimeter te tel. Ons is almal bewus dat swaalkies insekte in die lug vang, maar die insek is nie net insekte nie, maar kon ook spinnekoppies bevat. Navorsing in die verband deur insektnette te monteer op die vliegtuig se romp het aangetoon dat die sogenaamde mikrofauna, bestaande uit insekte en spinnekoppies, tot 'n hoogte van 20 km kan voorkom as sogenaamde aeroplankton. Dit verklaar ook hoe plantluise byvoorbeeld van kontinent na kontinent kan versprei. Plantluisdiversiteit is baie hoog in die noordelike halfrond, en meeste, indien nie alle plantluise in Suid-Afrika, is van uitheemse oorsprong. Die bepaling van die akkuraatheid van monstering word dikwels onderskryf of bepaal deur wiskundige modelle. om populatiegetallen of dagdieren te bepalen, moet men onderscheiden tussen absolute en relatieve bepaling van dichtheid. Dichtheid verwijst naar het aantal individuen in de populatie. Bijvoorbeeld, wat is die dichtheid of hoeveel individuele olifanten is dan in Kruger Nationale Park? Mens kan zekerlijk elke olifant merken in het gebied, maar het neemt tijd en mannenkracht. In die tijd dat die finale cijfers bekend is, en die periode van opname, het toename of afname van getallen plaatsgevindt. Dit is de absolute bepaling van dichtheid. En omdat dit door de tijd gedaan is, toch niet accuraat niet. Dus wordt van koolmonstering gebruik gemaakt door bijvoorbeeld foto's van het handeltuig van een gebied te maken. En zo dan krijg je dan een relatieve beraming van die dichtheid per area. En door een aantal van die waarnemers te combineren, kan men binnen een korter tijd een redelijke accurate aanduiding krijgen die een lager kosten in termen van mannen- en vrouwenkracht van die hoeveelheid olifanten. Kleiner dieren, zoals grondbewonende erdvloeiers en dagdieren, is makkelijk rond te bepalen door verschillende plekken een liter grond te nemen en dat fysisch te doorzoeken om een absolute getal per liter te krijgen. Die bepaling van dichtheid, absoluut of relatief, wisselt dus van groep tot groep, hetzij plant of dier. Enige studie over bevolkings begint met de ontwikkeling van monsteringmethodes om die volopheid van bezigheid in een habitat aan te tonen. Als die habitat duidelijk afgebaken is, kan die volop in zo'n gebied bepaald worden als die dichtheid of aantal individuen in de populatie. Monsteringmethodes wissel naar gelang de gebied wat gemonitord wordt. Verscheiden technieken is ontwikkeld voor grond- en waterbevoerende insecten of in de lucht op blaren of bijvoorbeeld op dieren. Absolute bepaling van dichtheid bepaalt het werkelijk getal insecten per oppervlakte eenheid of volume. Bijvoorbeeld aantal sprinkhanen per vierkante meter of erdvloeien per kubieke centimeter. Relatieve dichtheid is bepaling wanneer een insecten in een netzwaai gevangen wordt of manikimotten in een verre blok valt. Dat is een verwantschap tussen absolute en relatieve dichtheid. Relatieve dichtheidbepaling is meestal afhankelijk van omgevingstoestanden, bijvoorbeeld zon, schijn of schaduw, zal verschillende dichtheden rapporteren. Andere methodes sluiten in hoeveelheidskade in geval van plaaginsecten. Hoeveel appels is besmet met die kortlingmot? Die tijd van monitoring kan wisselen. Eén methode is die merk van schoenlappers. En om dan die schoenlappers op een latere stadium in een andere plek te vangen. Op die wijze is studies uitgevoerd over de Amerikaanse kroonschoenlapper, bekend voor zijn seizoenale migratie vanaf die noordelijke Amerika naar Mexico en weer terug. In het geval van insecten is dichtheidbepaling soms eenvoudig. Een census of opname van getallen van schoenlappers wordt gedaan door in een habitat een zekere afstand met een vastgestelde wijdte en een bepaalde tijd te lopen. En om alle schoenlappers te vangen of waar te nemen in die proces, door die oppervlakte te gebruiken, lengte maal afstand, krijg je dan een cijfer waar die relatieve dichtheid en verscheidenheid van soorten in die gebied bepaalt. Dikwijls is dit een robbe schatting, maar goed genoeg om die monstering te herhalen en om een gemiddeld aantal schoenlappers per seizoen of jaar of omgeving te krijgen. Ik is hier in de genade door een firma met een tekstenpool wat in een matbedekte kantoor gewerkt het. Die dames het geklaar over de aanwezigheid van vlooien. Om te bepalen of het wel vlooien was waar die narigheid veroorzaakt, het ik als een monsteringmethode een aantal glasplaten met verdunde vaseline rechtdeur die op kantoorvloer uitgezet. Die dames is recht. Die vlooien was daar, het rondgesprongen en is vastgevangen in die vaseline laagje. Zo kon een bepaling van die getallen en die probleem gemaakt worden. Omdat daar verschillende populaties van meer dan één soort in een omgeving of habitat voorkomt, is die uitwerking van zekere omgevingsfactoren verschillend op elke insectsoort zijn populatiegetallen of dichtheid. Die voortbestaan van populaties wordt bepaald door die draag, capaciteit van de omgeving voor een bepaalde populatie. Met een stabiele populatie is de verhouding tussen de geboortes of aanwas gelijk aan het aantal sterftes. Om die stabiliteit van de populatie te bewaren, moet elke individu hem of haarzelf met één toekomstige individu vervangen. Dit zou een ideale verhouding wees, mits die omgeving ook stabiel blijft. Maar die verhouding kan niet constant blijven als alle individuen in een populatie die vermoeid heeft om te kunnen voortplanten. Maar niet alle individuen in een populatie is geslachtsrijp of vaardig niet. Zodoende die populatie een groter dichtheid als gevolg van de aanwezigheid van niet-reproductieve leden. Die verhouding tussen aanwas en verlies kan wisselen. Soorten wat hoge vlakken van mortaliteit ervaren, die regulering is meestal dichtheid afhankelijk. Dit betekent dat dichtheid afhankelijke factoren wisselen nogalang met de beschikbaarheid van bronnen. Hoe meer monden om de voet, hoe groter is die druk op de voedselvoorraad. Roofdieren, zwommen en micro-organismes veroorzaken afsterven bij insecten en is dichtheid afhankelijk. Hoe groter de dichtheid van de gasheerprooi, hoe groter het getal natuurlijke vijanden. Andere factoren wat op een populatie inwerken is abiotische factoren, bijvoorbeeld een schielijke temperatuurwisseling, wat onafhankelijk geschiet of er nou min of baie individuen in de populatie voorkomt. Die dichtheid van de bevolking over tijd en ruimte wisselt gedurig. De meeste populaties vroeg uitsterven door de vorm van zogenaamde metapopulaties. Dat wil zeggen, door de kolonisering van reeksen kleiner geschikte habitaten met delen van de oorspronkelijke grotere populatie. Elke subpopulatie zijn dichtheid kan verschillen. Uitsterving van zulke verdeelde, kleine populaties of veranderingen in de habitat geschiet gereeld, maar wel dikwijls herstel door de recolonisatie, wat de bepaalde species toelaat om toch voor een groter gebied te kunnen voortbestaan. Die vorming van zulke kleinere populaties leidt dikwijls tot de vorming van subspecies en uiteindelijk tot nieuwe soorten. Ik wil graag bij de volgende gelegenheid mijn commentaar voortzetten. Baie dank voor die tijd en tot de volgende keer.
1: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagsteller vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.

0: In musiekbonbons van 4 juni is daar muziek van onder andere João Bom Tempo, een Portugese componist, een deel uit het celloconcert van C.P.E. Bach en een weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 juni dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagochtend om 4 uur.
1: Het jy geweet, wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nasionale en ander wildparke in Suid-Afrika. Die Wildbedryf Suid-Afrika Stichting help boere in nood, ontwikkel die jeug, bied vaardigheidsontwikkeling en nog baie meer. En in donderdag se RSG Landbou gesels ons met Sarita Skutte. Winter is hier, so het Johan van der Berg in verlede week se weergesprek gewaarsku. Kom luister weer wat hy te sê. Chris Terksen is terug met ons vleispryse en Kobus de Tooi van Vlaktebonsmara praat oor die groep se veiling van 11 Junie. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Wat nou? Ik moet erken, ik weet niet mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ik was nog nooit hier.

0: Top Nice, Gunnar Ape en Skidded.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RS4 in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan, Skid en Plukons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
0: Of Jakob? En daar sê geen woord, as die boere woord. Skidde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
1: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons

So speel die boere mos, man. Ons het ongelukkig aan die einde gekom van die program. Daar is soveel goed wat ek nou nog wou doen, maar dit is nou maar hoe dit is. Ek gaan afsluit met Stefan van Sail, 'n briljante konsertina speler. Ek gaan volgende week van hom speel en julle moet mooi bly tot volgende week dan.